Noordzee Gold, ouderwetse radio.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School Zonder Pesten, een project van de jeugddienst

0: om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van Vooruit minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weits, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte, dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
4: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je

0: drie punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
1: Volgende week dinsdag spelen de Jonge Duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog geen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Welkom bij Noord.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Sloten worden nooit gemaakt zonder sleutel. Het doel is het openkrijgen ervan.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
2: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
4: Het is thuis, dus het weer, mogen we weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
5: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solar Park, tot op KVDO.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Noordzee Gold. Vintage Hits.

Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.

is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer.

0: prikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
1: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
1: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
0: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Welkom bij Noordzee Gold.
4: You must be a special lady.
5: You'll be singing first and
6: no, Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
6: I'll bring that bass out, man.
7: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady.
5: Let's get down on some hunger, come on.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt vanavond thuis in Tweede Landelijke om 8 uur tegen Voor de Appelterre. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur en vanavond om 8 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Notre Salut. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Meri. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
2: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven. Maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
1: Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. En in het zuiden van Frankrijk wordt gewaarschuwd voor overstromingen en veel schade door hevige regen en onweer. De weerdiensten hebben de regio in code rood geplaatst. Er kan 100 mm neerslag vallen in een uur tijd, waardoor het water in de rivieren snel kan stijgen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20.
3: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, dat, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hè.
2: Ik zei het.
3: Kom eens eens heren, wacht.
2: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Noordzee Gold. Vintage hits.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
0: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
2: Het is thuis, dus we gaan weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
0: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
3: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.
1: Welkom bij

In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amarilies Stemmerman een selectie van Jasmin's mooiste nummers tot leven, samen met een live band. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit

0: en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
0: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk. Ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
2: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden

0: Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt vanavond thuis in Tweede Landelijke om 8 uur tegen Voor de Appelterre. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be. Deze namiddag om 5 uur en vanavond om 8 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Notre Salut. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Heen de Koningin Astitlaan en de toegang wel die bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren.

0: dat ook al, maar Vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
1: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
0: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 14:00 zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
2: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
0: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
3: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert 21.000 euro. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij eigenlijk ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
2: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
4: Het is thuis, dus het gaan we weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
5: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed.

De kaartverkoop is gestart voor een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene. Vallende Sterren is de titel van een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De dochter van een van de bewoners krijgt een tegenslag te verwerken. Die bewoners beslissen om actie te ondernemen om geld in te zamelen. Bestel je tickets en laat je meeslepen in een heerlijk verhaal vol humor en kerstsfeer. Voorstellingen vinden plaats in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 24 tot en met zondag 29 november. Reserveren doe je via staffersluis-centrum.be.

overture. Men een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zou dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerken lanceerde School zonder pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebook, meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Cold.

Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond. Dat gebeurt op zondag 25 oktober.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nogthans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas Instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
4: Onze welvaart is geen verworven recht en dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
3: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: String.
1: Schatje.
2: Ja?
1: Ze begon toch, ik moet kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het
2: toch. Kom eens hier, weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
5: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert €21.000. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
2: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
4: Het is thuis, dus het weer, mogen we weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
5: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het wordt in Oostende eenvoudiger om een project te realiseren in het kader van wijkprikkels. De verplichte stemronde, waarbij elk project minstens 60 stemmen moest verzamelen, verdwijnt. Vanaf nu krijgt elk project een traject op maat, afhankelijk van de omvang en het effect op de buurt. De stad Oostende voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro. Men kan tot eind november voorstellen indienen voor wijkprikkels. Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen. Er zijn mooie samenwerking mogelijk, maar sport zal hij doorgeven aan collega Christophe Gesquière. Maxim Donk.
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt, zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: Open Monumentendag zal volgend jaar plaatsvinden op de Vuurtorenwijk. In 2028 is het centrum aan de beurt. De Open Monumentendag vindt telkens de tweede zondag van september plaats. Middelkerke lanceerde School zonder Pesten, een project van de jeugddienst om pesten in scholen aan te kaarten en tegen te gaan. Het project werkt met interactieve theatervoorstellingen die aangepast zijn aan de leefwereld en de ontwikkeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Vanuit Oostende is dit Noordzee Gold.

Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene verstrengt het reglement waarbij gemeenteraadsleden mondelinge vragen kunnen indienen. Vroeger kon dat tot de vrijdag voor de gemeenteraad, maar het reglement wordt aangepast naar 4 werkdagen. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire is daar niet over te spreken en zegt dat in het bestuursakkoord voor Bredene nochtans anders staat. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De tweedejaars van het Sint-Andreas-instituut in Oostende namen deel aan een speciale dag waarbij ze werkten aan een thema gelinkt aan hun studiekeuze. In het tweede jaar taal en wetenschap maakten ze een rondleiding door Oostende waarbij groepjes de stad en monumenten voorstelden aan hun klasgenoten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
4: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
3: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47ste plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
0: Noordzee Gold.

0: De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. Oudenburg investeert €21.000. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen.
2: Begin oktober organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Woonsprong voor het eerst een volledige week van het sociaal wonen. De woonmaatschappij brengt sociale partners, lokale besturen, bouw- en vastgoedsector en het brede publiek samen. Tegelijk wil Woonsprong tonen dat sociaal wonen niet alleen een belangrijke maatschappelijke, maar ook een economische impact heeft. De week eindigt op zondag 11 oktober met een publieksdag in het Westerkwartier in Oostende. Vanavond speelt KVDO een thuismatch tegen Voorde Appelterre. Je hoort Robbie Dazen.
4: Het is thuis, dus het gaan we weer volle bak aan de bak moeten. Dat is elke match bij ons in de competitie, denk ik. Maar ja, we spelen elke match dit seizoen om te winnen en om van boven te spelen. En dat gaat weer de bedoeling zijn woensdag.
2: Ook Milan Beukels zegt dat KVDO alles moet geven.
5: Maar we hebben ze wel gezien in de voorbereiding ook. En dan was dat zeker geen slechte tegenstander. Maar alle ploegen in deze reeks zijn van een goed niveau. Dus we gaan ons opnieuw moeten goed inkijken in de tegenstander. En dan kijken wat dat best is. Kijken of iedereen hier fit uit de strijd gekomen is. En dan opnieuw alles geven woensdag.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.